0: plant.
1: Nee, maar het is niet. Ik moet het over de plant, ik moet het over de aarde.

0: S.
1: MGS.
2: The NTS Guide to, taking you on a journey through music scenes and genres, past and present.
3: Dankjewel, kerel. Dankjewel, precies. Brr. Van binnen ben ik warm. Sjoe, hé, hé. Oh, Pasjoetje. Hé. Hé. Kijk, kijk. Sjoe. Schud. Nee toch? Jong. Nee. Wat? Nee.